0: ungen sevezamchi ozangen ungen avanta vam ozangen ungen sevezamchi ozangen ungen avanta vam ozangen ungen sevezamchi
1: vantana vantana ozanekaya
2: Lesavani
1: Impisi kudala zahamba